0: Vegas and Mike Martin.
1: Foute Radio. Het nieuws van 6 uur.
2: Goedemorgen. Het agentschap Natuur en Bos trekt naar de rechter voor de natuurbranden in het Nationaal Park Hoge Kempen in Limburg woensdagavond. Dat meldt bevoegd minister Broens. Uit de eerste vaststellingen blijkt dat de branden mogelijk werden aangestoken. Het parket onderzoekt de zaak. Intussen blijft code oranje voor brandgevaar van kracht in de natuurgebieden. China heeft de VS bestolen tijdens de presidentsverkiezingen 4 jaar geleden. Dat heeft Amerikaans president Trump gezegd in een toespraak. Volgens hem heeft de Chinese overheid de afgelopen jaren 220 miljoen gegevens buitgemaakt, gaande van namen en partijvoorkeuren tot contactgegevens, om op die manier de politiek in zijn land te beïnvloeden. Hij gaat naar eigen zeggen documenten openbaar maken die dat bewijzen. Trump beweert al jaren dat Joe Biden de verkiezingen in 2020 onterecht won. En de aanvallen van de VS op Iran zitten er weer op voor vannacht, dat meldt het Amerikaanse leger. Gisteren nog viel de VS Iraanse luchtafweer en bewakingsinfrastructuur aan. Volgens Iran ook een treinstation en een luchthaven. Iran reageerde dan weer met aanvallen op Amerikaanse doelwitten in Bahrein, Kuwait en Qatar. We krijgen een droge dag met afwisselend zon en wolken met temperaturen van 22 graden aan de kust tot 28 in het binnenland. In de Ardennen is er kans op een onweersbui. Het weekend wordt een pak koeler met meer wolken. Zaterdag tot 25 graden, zondag nog 23.

0: sale bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
1: Q Foute Radio.

0: Pompeikes.
1: Pompie.
0: Vandaag
1: is Gamma open tot 8 uur 's avonds.
0: En het is nog nee tegen BTW.
1: Weten we.
0: Maar niet voor iedereen, hè.
1: Weten we.
0: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
1: Weten we.
0: Waar gaan we dus naartoe vandaag?
2: Naar Gamma.
0: En wat mogen we niet vergeten? Ons kortingskaart van 5%.
1: Weten we.
3: Gamma. Vandaag is Gamma open tot 20 uur. En tot zondag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
4: Deze week kom je bij Spar voor...
5: Amai, 2+1 gratis op bessen en frambozen.
4: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
5: Vitamintjes bij het ontbijt. Zo begin ik graag aan mijn dag.
4: Spar Koolruidgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
6: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
7: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis in Mechelen, waar ze buiten dinoskeletten kunnen opgraven en waterraketten afschieten. Binnen zijn er spectaculaire liveshows, allemaal met één inkomticket. Tickets op technopolis.be.
8: Are you ready?
9: Dit is Q Foute Radio.
10: Q Music.

0: Giel Fouten Radio. Het nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen. Zo'n 18.000 Belgen leven tot aan hun pensioen op de ziekenkas. En dat door een eenmalige maatregel die werd ingevoerd tijdens corona. Dat blijkt uit cijfers die N-VA opvroeg. Het gaat om langdurig zieken die op controle moesten, maar door de hoge druk in de ziekenhuizen toen permanent werden thuisgeschreven. Je hoort politiek journaliste Fleur Mees.
2: Om die werkdruk tegen te gaan, heeft een hoge commissie van het RISIF toen beslist om in één keer bijna 30.000 Belgen die langdurig ziek zijn tot hun pensioen thuis te schrijven. Mensen waarvan denken dat de kans vrij klein is dat ze weer aan de slag zullen gaan, zonder dat ze nog één keer moesten langsgaan bij een arts die moet controleren of ze toch niet terug aan het werk kunnen gaan.
1: Minister Frank van den Broeke wil die mensen nu toch opnieuw naar de dokter sturen om te zien of ze wel terecht thuis zitten. Het agentschap Natuur en Bos trekt naar de rechter voor de natuurbranden in het Nationaal Park Hoge Kempen in Limburg woensdagavond. Dat meldt bevoegd minister Broens. Uit de eerste vaststellingen blijkt dat de branden mogelijk werden aangestoken. Het parket onderzoekt de zaak. Intussen blijft code oranje voor brandgevaar van kracht in de natuurgebieden. China heeft de VS de afgelopen jaren bestolen. Dat heeft de Amerikaanse president Trump gezegd in een toespraak. Volgens hem heeft de Chinese overheid zo'n 220 miljoen gegevens buitgemaakt. Trump noemt het de grootste verkiezingsdiefstal uit de geschiedenis.
3: The People's Republic of China carried out what is believed to be the largest compromise of election data in history. 220 miljoen US voter files.
1: Het gaat dan van namen en partijvoorkeuren tot contactgegevens. Trump beweert al jaren dat Joe Biden de verkiezingen in 2020 onterecht won. Hij gaat die documenten nu vrijgeven om dat te bewijzen. En de regering van de Falklandeilanden is teleurgesteld over het Argentijnse spandoek op het WK voetbal. Daarop stond: de Falklandeilanden zijn van Argentinië. De spelers toonden dat spandoek na de overwinning tegen Engeland. In de jaren 80 voerden Argentinië en Groot-Brittannië een oorlog over die Falklandeilanden, waarna het Brits grondgebied werd. De Argentijnse ploeg riskeert nu een boete van de FIFA omdat politieke statements verboden zijn. En we hebben nog nooit zoveel genetflixt. In de eerste helft van dit jaar zo'n 97 miljard uur. Dat heeft Netflix zelf gelost. De vraag is of we al die uren ook effectief gekeken hebben, want vaak staat Netflix ook gewoon op terwijl we andere dingen aan het doen zijn. In elk geval, de meest bekeken film was War Machine, de populairste serie was His and Hers. We krijgen een droge dag met afwisselend zon en wolken, met temperaturen van 22 graden aan de kust tot 28 in het binnenland. In de Ardennen is er kans op een onweersbui. Het weekend wordt een pak koeler met meer wolken. Zaterdag tot 25 graden, zondag nog 23.

0: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Zeeuwse Jumbo Mosselen van Boni.
1: Oh, korting op Jumbo Mosselen. Oh ja, met frietjes.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Het zijn solden bij Maasmechelen Village met kortingen tot 70%. En dit weekend late night shopping tot 9 uur. Als je dan niet uitgeshopt geraakt, weet ik het ook niet.
3: Zij de Vos.
4: Ja, Lemmes.
3: Zelfs na 140 jaar blijven onze BBQ's hip.
4: Ah ja, met no-cap gourget, wajo, worstjes en slay samurai.
3: Of dingen, hè? Bougie burgers.
4: Dat is passé. Kom, herpak de Lemmes.
3: Oké.
4: Waarom neem jij nu nog een burger?
3: Ik moest toch herpakken? Ja! Al 140 jaar, de smaaksensatie van elke generatie.
5: Dat is
6: de Vos Lemmes.
7: Knaldi. Nu bij Aldi, 6 Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Een gefileerde prijs voor extra veel zalm. Aldi, altijd slim.
8: Fantasialand, werelden vol fantasie en avontuur en zo dichtbij.

0: Even tijd voor jezelf? Laat je inspireren door het magazine Margriet. Dompel je onder in persoonlijke verhalen. Laat je raken door herkenbare columns. En lees alles over gelukkig en gezond ouder worden. Met Margriet wordt het leven nog leuker. Want je beste tijd is nu. Haal Margriet nu in de winkel voor maar €3,99.
1: Van 18 tot 20 juli krijg je bij Brico Brico City
2: en Brico Planet
1: bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
2: 20% korting op alles.
1: En zelfs 25% voor B-plus leden.
2: Want zelfgemaakt
1: is slim bespaard.
2: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
0: Ontdek het magazine Margriet. Nu in de winkel voor maar €3,99.
3: Are you ready? Dit is Q Foute Radio.
4: Q Music.

0: Wat was dat?
1: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je Maidelijzen-app of op delijzen.be en krijg van 16 tot en met 19 juli 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
0: Flashy.
1: Voorwaarden op delijzen.be/superplus. Delijzen. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delijzen-winkels gewoon open.
2: Foute Radio. Het nieuws van 8 uur.
3: Goedemorgen. Zo'n 18.000 Belgen leven tot aan hun pensioen op de ziekenkas. En dat door een eenmalige maatregel die ingevoerd werd tijdens de coronapandemie. Dat blijkt uit cijfers die N-VA opvroeg. Het gaat om langdurig zieken die op controle moesten, maar door de hoge druk in de ziekenhuizen toen permanent werden thuisgeschreven. Politiek journaliste Fleur Mees.
4: Om die werkdruk tegen te gaan, heeft een hoge commissie van het RISIF toen beslist om in één keer bijna 30.000 Belgen die langdurig ziek zijn tot hun pensioen thuis te schrijven. Mensen waarvan denken dat de kans vrij klein is dat ze weer aan de slag zullen gaan, zonder dat ze nog één keer moesten langsgaan bij een arts die moet controleren of ze toch niet terug aan het werk kunnen gaan.
3: Bevoegd minister Van den Broeke wil die mensen nu toch opnieuw op controle laten komen om te zien of ze weer aan het werk kunnen. China heeft de VS de afgelopen jaren bestolen. Dat heeft Amerikaans president Trump gezegd in een toespraak. Volgens hem heeft de Chinese overheid zo'n 220 miljoen gegevens buitgemaakt. Trump noemt het de grootste verkiezingsdiefstal uit de geschiedenis.
5: The People's Republic of China carried out what is believed to be the largest compromise of election data in history. 220 miljoen US voter files.
3: Het gaat dan van namen en partijvoorkeuren tot contactgegevens. Trump beweert al jaren dat Joe Biden de verkiezingen in 2020 onterecht won. Hij gaat die documenten nu vrijgeven om dat te bewijzen. En er loopt een onderzoek naar een medewerker van Trump, dat meldde Amerikaanse media. De man zou bijna 90.000 euro hebben verdiend door te gokken op welke woorden de president zou gebruiken in zijn toespraak. Klein detail, hij bedient dezelfde autocue van Trump, waar de speeches op geprojecteerd worden, zodat Trump ze kan aflezen. De man wist dus wat Trump zou zeggen. De regering van de Falklandeilanden is teleurgesteld over het Argentijnse spandoek op het WK voetbal. Daarop stond: de Falklandeilanden zijn van Argentinië. De spelers toonden dat spandoek na de overwinning tegen Engeland. In de jaren 80 voerden Argentinië en Groot-Brittannië een oorlog over die Falklandeilanden, waarna het Brits grondgebied werd. De Argentijnse ploeg riskeert nu een boete van de FIFA omdat politieke statements verboden zijn. En opnieuw slecht nieuws voor ex-wielrenner Stig Broeks. Hij is gevallen met de bakfiets en brak zijn heup. Dat heeft hij op Instagram gezet. Broeks was profrenner, maar kwam in 2016 zwaar ten val en belandde in een coma. Volgens de dokters ging hij nooit meer kunnen stappen. Dat lukte uiteindelijk toch en nu dus een nieuwe tegenslag. We krijgen een droge dag met afwisselend zon en wolken met temperaturen van 22 graden aan de kust tot 28 in het binnenland. In de Ardennen is er kans op een onweersbui. Het weekend wordt een pak koeler met meer wolken. Zaterdag tot 25 graden, zondag nog 23. Oh.

0: Volkswagen kilometers vergeet je nooit.
1: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt: kun je iets van leren, hè, mama?
0: Ja. En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
2: Attention luisteraars, het vocabulaire van VTM Go wordt vanaf 20 juli drastiquement uitgebreid. Dus hier alvast een paar eerste woordjes. Chasse patate, dat is tombone die plat op zijn buik in het zwembad valt. Bidon collé, dat is Ruben van Gucht die zijn fles wijn niet meer wil afgeven. Congé payé, dat zijn wij die...
3: Mark, wat heeft dat met koers te maken, jong?
2: Koers? Hoe koers?
3: Ah wel, congé payé, vanaf 20 juli dagelijks live op VTM Go.
4: VTM. Kleurt je dag.
5: Knaldi. Nu bij Aldi, een promo met pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
6: Q Foute Radio. Proud to be Foute.

0: Deze week kom je bij Spar voor...
1: Amai, 2 plus 1 gratis op bessen en frambozen.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Vitamintjes bij het ontbijt. Zo begin ik graag aan mijn dag.
0: Spar Koolruidgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
2: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
3: Foute Radio. Q Music is proud

0: Het nieuws van 9 uur.
1: Goedemorgen. Het wordt vandaag een drukke dag op de weg, want veel mensen vertrekken op vakantie. De kans op files is dus bijzonder groot. Mobiliteitsorganisatie VAB waarschuwt vooral voor wachttijden op snelwegen richting het zuiden, naar Frankrijk, Italië en Zwitserland, maar ook richting Duitsland en Oostenrijk. In de berggebieden kan er extra hinder zijn door zwaar onweer. China heeft de VS de afgelopen jaren bestolen. Dat heeft Amerikaans president Trump gezegd in een toespraak. Volgens hem heeft de Chinese overheid zo'n 220 miljoen gegevens buitgemaakt. Trump noemt het de grootste verkiezingsdiefstal uit de geschiedenis.
2: The People's Republic of China carried out what is believed to be the largest compromise of election data in history. 220 miljoen US voter files.
1: Het gaat dan van namen en partijvoorkeuren tot contactgegevens. Trump beweert al jaren dat Joe Biden de verkiezingen in 2020 onterecht won. Hij gaat die documenten nu vrijgeven om dat te bewijzen. Er hangt een dikke rookwolk boven New York. Die rook is afkomstig van de bosbranden in Canada en is dan naar het zuiden gewaaid. Inwoners moeten ramen en deuren dicht houden, omdat de luchtkwaliteit daardoor bijzonder slecht is. Het is te hopen dat het daar opklaart tegen zondag, want dan wordt de finale van het WK gespeeld in New York. Ruimtevaartbedrijf SpaceX heeft een testvlucht van de Starship-raket moeten stopzetten. Dat liet topman Elon Musk weten op X. Bij de lancering waren er enkele motoren die niet startten. Het ging om de 13e testvlucht van Starship. Over een paar dagen willen ze het opnieuw proberen. SpaceX wil met die Starship uiteindelijk naar de maan en naar Mars. En opnieuw slecht nieuws voor ex-wielrenner Stig Broeks. Hij is gevallen met de bakfiets en brak zijn heup. Dat heeft hij op zijn Instagram gezet. Broeks was profrenner, maar kwam in 2016 zwaar ten val en belandde in een coma. Volgens de dokters ging hij nooit meer kunnen stappen. Dat lukte hem uiteindelijk wel en dus nu een nieuwe tegenslag. We krijgen een droge dag met afwisselend zon en wolken, met temperaturen van 22 graden aan de kust tot 28 in het binnenland. In de Ardennen is er kans op een onweersbui. Het weekend wordt een pak koeler met meer wolken. Zaterdag tot 25 graden, zondag nog 23.

0: Even opfrissen? Dat doe je deze zomer met je favoriete producten aan een kruidvat prijsje. Nu, Nivea Deo, 2 plus 2, gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
3: Joehoe! De snelste zijn, wat een verschil, ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Vertrouw op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck.
5: Volkswagen.

0: Cue music.
1: Chihuahua. Chihuahua. Chihuahua. Chihuahua.

Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Peridaiza ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Peridaiza, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Q Foute Radio. Het nieuws van 10 uur.
2: Een goedemorgen. Het wordt een zwart weekend op de weg, want veel mensen vertrekken op vakantie en dat betekent dus files. Mobiliteitsorganisatie VAB waarschuwt vooral voor wachttijden op snelwegen richting Italië en Zwitserland en natuurlijk ook richting het zuiden. Jan Kreten.
3: In Frankrijk zijn dat de grote assen richting de Middellandse Zee. Dat land is de kust, Normandië, de Alpen. Wij zouden toch adviseren om zaterdag te vermijden. Dat wordt echt de zwaarste verkeersdag. Zondag gaat meestal de beste reisdag zijn. Van het weekend gebruik apps zoals Waze om te zien hoe het op je route gaat zijn. Hè.
2: Ook richting Oostenrijk en Duitsland zal het aanschuiven zijn. In de berggebieden kan er extra hinder zijn door zwaar onweer. Er hangt een dikke rookwolk boven New York. Die is afkomstig van de bosbranden in Canada en is dan naar het zuiden gewaaid. Inwoners moeten ramen en deuren dicht houden, omdat de luchtkwaliteit daardoor bijzonder slecht is. Het is te hopen dat het daar opklaart tegen zondag, want dan wordt de finale van het WK voetbal gespeeld in New York. En ruimtevaartbedrijf SpaceX heeft een testvlucht van de Starship-raket moeten stopzetten. Dat liet topman Elon Musk weten op X. Bij de lancering waren er enkele motoren die niet startten. Het ging om de 13e testvlucht van Starship. Over een paar dagen willen ze het opnieuw proberen. SpaceX wil met die Starship uiteindelijk naar de maan en naar Mars. We krijgen een droge dag met afwisselend zon en wolken met temperaturen van 22 graden aan de kust tot 28 in het binnenland. In de Ardennen is er kans op een onweersbui. Het weekend wordt een pak koeler met meer wolken. Zaterdag tot 25 graden, zondag nog 23.

But be till I can get my satisfaction.

0: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. -55% op trostomaten.
1: -55% op tomaten. Perfect, die gaan recht in mijn zomerslaatje.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Even tijd voor jezelf? Laat je inspireren door het magazine Margriet. Dompel je onder in persoonlijke verhalen. Laat je raken door herkenbare columns. En lees alles over gelukkig en gezond ouder worden. Met Margriet wordt het leven nog leuker. Want je beste tijd is nu. Haal Margriet nu in de winkel voor maar €3,99.
3: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
4: Wow, de grootste schommel van de wereld.
5: Natuurparcours.
3: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
6: Bellewaerde!
3: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
2: Ontdek het magazine Margriet. Nu in de winkel voor maar €3,99.
7: Rijvers, het meest verrassende festival van Vlaanderen. Met onder meer Clouseau, Pommelien Thijs, Bankzitters, Bazaar, Suzanne en Freek, Young Yellow en de jeugd van tegenwoordig. Rijvers, in Lievegem tussen Gent en Brugge, van 13 tot en met 16 augustus. Koop je tickets nu via rijvers.be.
8: Bij Jumbo zijn het altijd lage prijzen. En deze week nog lager. Met nu 2 kilo Jumbo Zeeuwse mosselen. 1 kilo plus 1 gratis. Dat is de ja van Jumbo.
9: Het zijn solden bij Maasmechelen Village met kortingen tot 70%. En dit weekend late night shopping tot 9 uur. Als je dan niet uitgeshopt geraakt, weet ik het ook niet.
10: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
11: Q Foute Radio. Q Music.

Attention luisteraars, het vocabulaire van VTM Go wordt vanaf 20 juli drastiquement uitgebreid. Dus hier alvast een paar eerste woordjes. Chasse patate, dat is tombonen die plat op zijn

0: last minute vakantiehuisje? Dan stuur je het vlotjes terug.
1: Kruidvat gaat deze zomer voor vitaminiprijsjes. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Fantasialand, dat zijn mooie momenten samen in werelden vol fantasie.
3: Knaldi. Nu bij Aldi, een promo met Pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
4: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
5: Joehoe!
6: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
7: Van 18 tot 20 juli krijg je bij Brico Brico City
8: en Brico Planet
7: bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
8: 20% korting op alles.
7: En zelfs 25% voor B-plus leden.
8: Want zelfgemaakt
7: is slim bespaard.
8: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
9: Q. Foute Radio. Q Music is proud.

Dramatic. Why degrees lightning?

0: Wat was dat?
1: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je My De Leize-app of op deleize.be en krijg van 16 tot en met 19 juli 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
0: Flashy.
1: Voorwaarden op deleize.be/superplus. De Leize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste De Leize-winkels gewoon open.
2: Mannekes!
3: Bombi!
2: Vandaag
3: is Gamma open tot 8 uur s'avonds.
2: En het is nog nee tegen BTW.
3: Weten we.
2: Maar niet voor iedereen, hè.
3: Weten we.
2: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
3: Weten we.
2: Waar gaan we dus naartoe vandaag?
4: Naar Gamma.
2: En wat mogen we niet vergeten? Ons kortingskaart van 5%.
3: Weten we.
5: Gamma. Vandaag is Gamma open tot 20 uur. En tot zondag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
6: Q Foute Radio. Het nieuws van 11 uur.
7: Goedemorgen. Er zijn geen harde bewijzen dat China verkiezingsgegevens heeft misbruikt, dat zeggen experten. De documenten die dat moesten aantonen bevatten amper nieuwe informatie. Amerika-kenner Peter van Aalst.
8: We weten dat China gegevens heeft verzameld over kiezers, maar er is geen enkel bewijs, ook niet in die documenten, dat China daar ook iets mee heeft gedaan, dat er manipulatie is van stemmen, wat natuurlijk veel moeilijker is. En je kan gegevens verzamelen over kiezers, maar ook dan die verkiezingen manipuleren is nog heel wat anders.
7: China ontkent de beschuldigingen van Trump. Volgens hen zijn het pure verzinsels. De helikopter die in april vorig jaar in de Hudsonrivier in New York crashte, is vermoedelijk gebotst met ganzen. Dat blijkt uit een verslag van de Amerikaanse Transportveiligheidsdienst. Bij die crash kwamen 6 mensen om het leven, onder wie ook de topman van het Duitse elektronica-bedrijf Siemens. En tijdens de hittegolf eind juni zijn 2000 mensen meer gestorven dan normaal. Dat blijkt uit geüpdate cijfers van Cienzano. Het was daarmee de dodelijkste hittegolf van de eeuw. Ook in andere Europese landen waren er opvallend meer sterfgevallen. Droog met afwisselend zon en wolken, temperaturen tussen 28 graden in het binnenland en 22 aan de kust. Het weekend wordt een pak koeler met meer wolken, zaterdag tot 25 graden, zondag nog 23.

0: Zeg de Vos.
1: Ja, Lemmis.
0: Wat gooien we straks op de barbecue?
1: Eet dat perfect past bij onze chili lime mayo.
0: Een goeie viske.
1: Of een lekkere langoustine.
0: Oh ja, daar heb ik al langoustine in. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
2: Dat is
3: de Vos Lemmis.
4: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
5: Amai, dat is internetjes.
4: Info op telenet.be. Are you
6: ready? Dit is Q Foute Radio. Q Music. Q Music.

0: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Zeeuwse Jumbo Mosselen van Boni.
1: Oh, korting op Jumbo Mosselen. Oh ja, met frietjes.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
3: Bij Jumbo zijn het altijd lage prijzen. En deze week nog lager. Met nu 2 kilo Jumbo Zeeuwse mosselen. 1 kilo plus 1 gratis. Dat is de ja van Jumbo.

0: Wat was dat?
1: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je MyDeLijze-app of op delijze.be en krijg van 16 tot en met 19 juli 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
0: Flashy.
1: Voorwaarden op delijze.be/superplus. DeLijze. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste DeLijze-winkels gewoon open.
2: Even opfrissen? Dat doe je deze zomer met je favoriete producten aan een kruidvatprijsje. Nu, Nivea Deo, 2 plus 2, gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
5: Q-Foute Radio. Het nieuws van 12 uur.
6: Goedemiddag. Het wordt een druk weekend aan de kust. De hotels zitten voor 80% vol. Dat ziet Westtour. Maar het zal ook over de koppen lopen zijn qua dagjestoeristen en tweede verblijvers. Jurgen van Leerbergen.
7: Dit jaar, 21 juli op dinsdag, geven mensen die de brug maken. Ja, zo'n 4 dagen extra vakantie voor wie geen verlof heeft. En wie wel met verlof is. Schoolvakanties, zowel in Vlaanderen als in Wallonië. Start van het bouwverlof. Dus traditioneel denk ik een van de periodes waar de meeste mensen vakantie hebben.
6: En dan zijn er natuurlijk ook nog de last-minute beslissers. En tijdens de hittegolf eind juni zijn 2000 mensen meer gestorven dan normaal. Dat blijkt uit geüpdate cijfers van Cienzano. Het was daarmee de dodelijkste hittegolf van de eeuw. Ook in andere Europese landen waren er opvallend meer sterfgevallen. In Frankrijk zijn 2 doden gevallen bij de hevige onweersbuien van gisteravond. Dat meldt het Franse nieuwsagentschap AFP. 1 vrouw kwam onder een boom terecht in de buurt van Limoges in het centrum van Frankrijk. Het andere slachtoffer viel ten zuiden van Lyon. Daar werd een man dood aangetroffen nadat zijn huis in brand was gevlogen door bliksem. Er zijn geen harde bewijzen dat China verkiezingsgegevens misbruikt heeft, dat zeggen experten. De documenten die dat moesten aantonen bevatten amper nieuwe informatie. Amerika-kenner Peter van Aalst.
8: We weten dat China gegevens heeft verzameld over kiezers, maar er is geen enkel bewijs, ook niet in die documenten, dat China daar ook iets mee heeft gedaan, dat er manipulatie is aan stemmen, wat natuurlijk veel moeilijker is. Je kan gegevens verzamelen over kiezers, maar ook dan die verkiezingen manipuleren is nog heel wat anders.
6: China ontkent de beschuldigingen van Trump. Volgens hen zijn het pure verzinsels. En over iets minder dan 4 uur start in Gent de 183ste editie van de Gentse Feesten. Voor wie nu uit de lucht komt vallen, dat is een 10-daags feest in de Gentse binnenstad. Met dit jaar bijna 3500 activiteiten op het programma. Om 4 uur is er het openingsfeest, met verschillende stoeten die vertrekken in de Gentse wijken en samenkomen in het centrum. Droog met afwisselend zon en wolken, temperaturen tussen 28 graden in het binnenland en 22 aan de kust. Het weekend wordt koeler met meer wolken, zaterdag tot 25 graden, zondag nog 23.

0: Even tijd voor jezelf? Laat je inspireren door het magazine Margriet. Dompel je onder in persoonlijke verhalen. Laat je raken door herkenbare columns. En lees alles over gelukkig en gezond ouder worden. Met Margriet wordt het leven nog leuker. Want je beste tijd is nu. Haal Margriet nu in de winkel voor maar €3,99.
1: Fantasialand, een plek waar fantasie werkelijkheid wordt. Waar kinderen grootse avonturen beleven en ouders zich weer kind voelen. Beleef bekroonde topattracties, meeslepende shows en heerlijke lekkernijen in fantastische werelden. Verleng je avontuur in een van de 3 unieke themahotels met directe toegang tot het park. Fantasialand.
0: Ontdek het magazine Margriet. Nu in de winkel voor maar €3,99.
2: Q Foute Radio.

0: altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
1: Mannekes,
2: Pompi,
1: vandaag
2: is Gamma open tot 8 uur 's avonds.
1: En het is nog nee tegen BTW.
2: Weten we.
1: Maar niet voor iedereen, hè.
2: Weten we.
1: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
2: Weten we.
1: Waar gaan we dus naartoe vandaag?
3: Naar Gamma.
1: En wat mogen we niet vergeten? Ons kortingskaart van 5%.
2: Weten we.
4: Gamma. Vandaag is Gamma open tot 20 uur. En tot zondag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
6: Joehoe! De snelste zijn, wat een verschil. Ook online, met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
7: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 15% korting op kersen en 6 boter sandwiches voor maar 1,99 €. Lidl, dat kan tellen.
8: Go! Q Foute Radio. Q Music.

0: Radio. Het nieuws van 1 uur.
1: Goedemiddag. Het Instituut voor Tropische Geneeskunde waarschuwt voor de Aziatische tijgermug. Die duikt steeds vaker op in ons land en kan ziektes verspreiden. In zo'n 40 gemeenten is die mug al gespot. Wim van Bortel van het Tropisch Instituut.
2: De mug die broedt in heel kleine broedplaatjes, in emmers, in gieters, in regentonnen. Dus regentonnen kunnen wij afdekken, gieters en stilstaand water kunnen we verwijderen. En bijvoorbeeld drinkwaterbakjes voor dieren, vogels, die kunnen wij regelmatig verversen. Iedere 5 dagen. Dus dat zijn kleine maatregelen en dat doet al heel veel.
1: Het wordt een druk weekend aan de kust. De hotels zitten voor 80% vol. Dat ziet Westtour. Maar het zal ook over de koppen lopen zijn qua dagjestoeristen en tweede verblijvers. Jurgen van Leerbergen.
3: Dit jaar, 21 juli op dinsdag, geven we mensen die de brug maken. Ja, dat is zo 4 dagen extra vakantie voor wie geen verlof heeft en wie wel met verlof is. Schoolvakanties, zowel in Vlaanderen als in Wallonië. Start van het bouwverlof. Dus traditioneel denk ik een van de periodes waar de meeste mensen vakantie hebben.
1: En dan zijn er nog de last-minute beslissers. Opnieuw een bosbrand in Spanje, in het noordoosten deze keer, in de provincie Zaragoza. Daar is al 12.000 hectare in vlammen opgegaan. Ter vergelijking, dat is een gebied groter dan de stad Parijs. De brandweer heeft het vuur nog altijd niet onder controle. 700 inwoners zijn geëvacueerd. In Frankrijk zijn 2 doden gevallen bij de hevige onweersbuien van gisteravond. Dat meldt het Franse nieuwsagentschap AFP. 1 vrouw kwam onder een boom terecht in de buurt van Limoges, in het centrum van Frankrijk. Het andere slachtoffer viel ten zuiden van Lyon. Daar werd een man dood aangetroffen nadat zijn huis in brand was gevlogen door bliksem. En opnieuw een wereldrecord in dierenpark Paradisa. Daar hebben ze het grootste aantal plantensoorten in een overdekte tropische tuin. 1675 om precies te zijn. Die staan in de nieuwe serre die het park eerder dit jaar opende. Dat was al de grootste overdekte tuin. 8 voetbalvelden groot trouwens. En ook het grootste overdekte ecosysteem ter wereld. Droog met afwisselend zon en wolken, temperaturen tussen 28 graden in het binnenland en 22 aan de kust. Het weekend wordt een pak koeler met meer wolken, zaterdag tot 25 graden, zondag nog 23.

0: Wat was dat?
1: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je Maidelijzen-app of op delijzen.be en krijg van 16 tot en met 19 juli 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
0: Flashy.
1: Voorwaarden op delijzen.be/superplus. Delijzen. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delijzenwinkels gewoon open.
2: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Peridaisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Peridaisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
3: Het zijn solden bij Maasmechelen Village met kortingen tot 70%. En dit weekend late night shopping tot 9 uur. Als je dan niet uitgeshopt geraakt, weet ik het ook niet.
4: Nu bij Aldi, 6 Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Een gefileerde prijs voor extra veel zalm. Aldi, altijd slim.
5: Even opfrissen, dat doe je deze zomer met je favoriete producten aan een kruidvatprijsje. Nu, Nivea Deo, 2 plus

0: sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
1: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama?
0: Ja. En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
2: Van 18 tot 20 juli krijg je bij Brico Brico City
3: en Brico Planet
2: bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
3: 20% korting op alles.
2: En zelfs 25% voor B-plusleden.
3: Want zelfgemaakt
2: is slim bespaard.
3: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
4: Attention luisteraars. Het vocabulaire van VTM Go wordt vanaf 20 juli drastiquement uitgebreid. Dus hier alvast een paar eerste woordjes. Chasse patate, dat is tombone die plat op zijn buik in het zwembad valt. Bidon collé, dat is Ruben van Gucht die zijn fles wijn niet meer wil afgeven. Congé payé, dat zijn wij die...
5: Mark, wat heeft dat met koers te maken, jong?
4: Koers? Hoe koers?
5: Ah wel, congé payé. Vanaf 20 juli dagelijks live op VTM Go.
6: VTM. Kleurt je dag.
7: Bij Jumbo zijn het altijd lage prijzen. En deze week nog lager. Met nu 2 kilo Jumbo Zeeuwse mosselen. 1 kilo plus 1 gratis. Dat is de ja van Jumbo.
8: Solde bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel. Pearl.

0: Express.
1: Bombi.
0: Vandaag
1: is Gamma open tot 8 uur s'avonds.
0: En het is nog nee tegen BTW.
1: Weten we.
0: Maar niet voor iedereen, hè.
1: Weten we.
0: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
1: Weten we.
0: Waar gaan we dus naartoe vandaag?
2: Naar Gamma.
0: En wat mogen we niet vergeten? Ons kortingskaart van 5%.
1: Weten we.
3: Vandaag is Gamma open tot 20 uur. En tot zondag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
4: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
5: Wauw, de grootste schommel van de wereld.
6: En een avonturenparcours.
4: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
7: Bellewaerde!
4: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
8: Q Foute Radio. Het nieuws van 2 uur.
9: Goedemiddag. Het Instituut voor Tropische Geneeskunde waarschuwt voor de Aziatische tijgermug. Die duikt steeds vaker op in ons land en kan ziektes verspreiden. In zo'n 40 gemeenten is die mug nu al gespot. Wim van Bortel van het Tropisch Instituut.
10: De mug die broedt in heel kleine broedplaatjes, in emmers, in gieters, in regentonnen. Dus regentonnen kunnen wij afdekken, gieters en stilstaand water kunnen we verwijderen. En bijvoorbeeld drinkwaterbakjes voor dieren, vogels, die kunnen wij regelmatig verversen. Iedere 5 dagen. Dus dat zijn kleine maatregelen en dat doet al heel veel.
9: Opnieuw een bosbrand in Spanje, in het noordoosten, deze keer in de provincie Zaragoza. Daar is al 12.000 hectare in vlammen opgegaan. Ter vergelijking, dat is een gebied groter dan de stad Parijs. De brandweer heeft het vuur nog altijd niet onder controle. 700 inwoners zijn geëvacueerd. En in Israël mogen gevangenissen voortaan bewaakt worden door Nijlkrokodillen, dat melden Israëlische media. De minister van Nationale Veiligheid wilde die krokodillen eigenlijk al langer inzetten in de gracht rond de gevangenis, maar omdat het om beschermde dieren ging, mocht dat niet. Maar dat is nu bij wet aangepast. Droog met afwisselend zon en wolken, temperaturen tussen 28 graden in het binnenland en 22 aan de kust. Het weekend wordt een pak koeler met meer wolken, zaterdag tot 25 graden, zondag nog 23.

0: Wat was dat?
1: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je Maidelijzen-app of op delijzen.be en krijg van 16 tot en met 19 juli 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
0: Flashy.
1: Voorwaarden op delijzen.be/superplus. Delijzen. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delijzen-winkels gewoon open.
2: Deze week kom je bij Spar voor...
3: Amai, 2 plus 1 gratis op bessen en frambozen.
2: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
3: Vitamintjes bij het ontbijt. Zo begin ik graag aan mijn dag.
2: Spar Colruytgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
4: Zij de Vos.
5: Ja, Lemmes.
4: Zelfs na 140 jaar blijven onze BBQ's hip.
5: Ah ja, met no-cap courgette, wajo, worstjes en slay samurai.
4: Of dingen, hè? Bougie burgers.
5: Dat is passé. Kom, herpak de Lemmes.
4: Oké.
5: Waarom neem jij nu nog een burger?
4: Ik moest toch herpakken? Ja! Al 140 jaar, de smaak sensatie van elke generatie.

0: 20% korting op kampeerspullen. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
1: Kruidvat gaat deze zomer voor vitamini-prijsjes. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
3: Q. Q Foute Radio. Proud to be fout. Some people say I look like

0: Even tijd voor jezelf? Laat je inspireren door het magazine Margriet. Dompel je onder in persoonlijke verhalen. Laat je raken door herkenbare columns. En lees alles over gelukkig en gezond ouder worden. Met Margriet wordt het leven nog leuker. Want je beste tijd is nu. Haal Margriet nu in de winkel voor maar €3,99.
1: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
2: Joehoe!
3: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
0: Ontdek het magazine Margriet. Nu in de winkel voor maar €3,99.
4: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. -55% op trostomaten.
3: -55% op tomaten. Perfect, die gaan recht in mijn zomerslaatje.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: Q. Foute Radio. Proud to be Foute.
6: Q Music.

0: Fout Radio. Proud to be Fout.
1: Allee, dat is weer Kukkenbak.

0: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 15% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar 1,99 €. Lidl, dat kan tellen.
1: Q Foute Radio. Het nieuws van 3 uur.
2: Goedemiddag. De regering bespreekt vandaag het voorstel van minister van Pensioenen Jan Bon om pensioensparen aantrekkelijker te maken. Jan Bon wil dat doen door de kosten van een overstap naar een andere bank te verminderen. Maar vooruitvoorzitter Condrosseau wil verder gaan. Hij wil een vaste limiet van 1% op de bankkosten voor pensioensparen.
3: Als je de vrije markt laat spreken, zijn de gewone mensen altijd de dupe. Dus de overheid moet soms ingrijpen. Het is zeer belangrijk dat we weten dat we daar als overheid 600 miljoen euro insteken en dat 80% van dat geld bij de banken blijft eigenlijk. Dus we sponsoren hier vooral de banken, terwijl wij zeggen we moeten dat pensioensparen meer naar de mensen laten gaan om de mensen te beschermen en hun koopkracht te beschermen en vooral om die pensioenen omhoog te krijgen.
2: Het is vandaag de laatste ministerraad voor de vakantie, daarom zou die extra lang kunnen duren. In het Verenigd Koninkrijk is Andy Burnham de nieuwe leider van de sociaal-democratische partij Labour. Hij was de enige kandidaat en volgt zo de Britse premier Keir Starmer op. Die nam vorige maand ontslag na tegenvallende verkiezingen. Volgende maandag wordt Burnham ook aangesteld als nieuwe premier. Hij blijft aan tot de verkiezingen van 2029. Het Brusselse effectenhuis Euroclear moet de Russische centrale bank een schadevergoeding van 200 miljard euro betalen. Dat vindt ook een rechtbank in Moskou. Bij Euroclear stond zo'n 200 miljard aan Russisch geld vast door de oorlog in Oekraïne. De Russische centrale bank had een proces aangespannen. De kans is wel klein dat Euroclear de schadevergoeding effectief moet betalen, want de Russische rechtbanken hebben geen zeggenschap in ons land. Deze namiddag droog met opklaringen in het zuidoosten. Kans op buien met mogelijk onweer, maxima tot 28 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken. Hier en daar kans op een bui en tot 26 graden. Zondag wat frisser tot 23 graden. Oh.

0: Wat was dat?
1: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je My Delhaize-app of op delhaize.be en krijg van 16 tot en met 19 juli 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
0: Flashy.
1: Voorwaarden op delhaize.be/superplus. Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
2: Rijvers, het meest verrassende festival van Vlaanderen. Met onder meer Clouseau, Pommelien Thijs, Bankzitters, Bazaar, Suzanne en Freek, Young Yellow en de jeugd van tegenwoordig. Rijvers, in Lievegem tussen Gent en Brugge, van 13 tot en met 16 augustus. Koop je tickets nu via rijvers.be.
3: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis in Mechelen. Waar ze buiten dino-skeletten kunnen opgraven en waterraketten afschieten. Binnen zijn er spectaculaire liveshows. Allemaal met één inkomticket. Tickets op technopolis.be.
4: Foute Radio.

0: vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot 150 euro extra korting per kind. Boek nu op tui.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live Happy.
1: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
2: Even opfrissen, dat doe je deze zomer met je favoriete producten aan een kruidvatprijsje. Nu, Nivea Deo, 2 plus 2, gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 15% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar 1,99 euro. Lidl, dat kan tellen.
5: Deze week kom je bij Spar voor...
6: Amai, 2 plus 1 gratis op bessen en frambozen.
5: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
6: Vitamintjes bij het ontbijt. Zo begin ik graag aan mijn dag.
5: Spar Colruytgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
7: Q. Foute Radio. Proud to be fout.
8: Q Music.

0: Fout Radio. Proud to be Fout.
1: Soms denk ik nog terug aan een tijd die ik nooit vergeet. Ik was in Spanje, het was ontzettend heet. De taal die sprak ik niet, het ging me veel te snel. Maar het Spaans

0: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
1: Wauw, de grootste schommel van de wereld!
2: En een avonturenparcours!
0: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
3: Bellewaerde!
0: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
4: Q Foute Radio. Het nieuws van 4 uur.
5: Goedemiddag. De regering bespreekt vandaag het voorstel van minister van Pensioenen Jan Jambon om pensioensparen aantrekkelijker te maken. Jambon wil dat doen door de kosten van een overstap naar een andere bank te verminderen. Maar vooruitvoorzitter Con Rousseau wil verder gaan. Hij wil een vaste limiet van 1% op de bankkosten voor pensioensparen.
6: Als je de vrijmarkt laat spreken, zijn de gewone mensen altijd de dupe. Dus de overheid moet soms ingrijpen. Het is zeer belangrijk dat we weten dat we daar als overheid 600 miljoen euro insteken en dat 80% van dat geld bij de banken blijft eigenlijk. Dus we sponsoren hier vooral de banken, terwijl wij zeggen we moeten dat pensioensparen meer naar de mensen laten gaan om de mensen te beschermen en hun koopkracht te beschermen en vooral om die pensioenen omhoog te krijgen.
5: Het is vandaag de laatste ministerraad voor de vakantie, daarom zou die wel eens extra lang kunnen duren. In het Verenigd Koninkrijk is Andy Burnham de nieuwe leider van de sociaal-democratische partij Labour. Hij was de enige kandidaat en volgt zo de Britse premier Keir Starmer op. Starmer nam vorige maand ontslag na tegenvallende verkiezingen. Volgende maandag wordt Burnham aangesteld als nieuwe premier. Hij blijft aan tot de verkiezingen van 2029. En in Frankrijk is de Autoroute du Soleil tussen Parijs en Lyon weer open. Een stuk van de snelweg was sinds zondag afgesloten door de zware bosbranden in Fontainebleau, dicht bij Parijs. Volgens de brandweer is er geen risico meer dat de branden heropflakkeren. Op sommige plaatsen zal je wel maar 90 km per uur mogen rijden. De heropening komt net op tijd. Dit weekend wordt een van de drukste weekends van de vakantie op de snelwegen. Deze namiddag droog met opklaringen. In het zuidoosten kans op buien met mogelijk onweer, maxima tot 28 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken. Hier en daar kans op een bui en tot 26 graden. Zondag wat frisser, nog 23 graden.

0: Lunchen. Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
1: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
0: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
2: Attention luisteraars, het vocabulaire van VTM Go wordt vanaf 20 juli drastiquement uitgebreid. Dus hier alvast een paar eerste woordjes. Chasse patate, dat is tombone die plat op zijn buik in het zwembad valt. Bidon collé, dat is Ruben van Gucht die zijn fles wijn niet meer wil afgeven. Congé payé, dat zijn wij die...
3: Mark, wat heeft dat met koers te maken, jong?
2: Koers? Hoe koers?
3: Ah wel, congé payé, vanaf 20 juli dagelijks live op VTM Go.
4: VTM. Kleurt je dag.
5: Van 18 tot 20 juli krijg je bij Brico Brico City
6: en Brico Planet
5: bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
6: 20% korting op alles.
5: En zelfs 25% voor B+ leden.
6: Want zelfgemaakt
5: is slim bespaard.
6: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
7: Q Foute Radio. Q.

0: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Zeeuwse Jumbo Mosselen van Boni.
1: Oh, korting op Jumbo Mosselen. Oh ja, met frietjes.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Zij de Vos.
3: Ja, Lemmis.
2: Wat gooien we straks op de barbecue?
3: Eet dat perfect past bij onze chili lime mayo.
2: Een goeie viski.
3: Of een lekkere langoustine.
2: Oh ja, daar heb ik al langoustine in. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
4: Dat is
5: de Vos Lemmis.
6: Het zijn solden bij Maasmechelen Village met kortingen tot 70%. En dit weekend late night shopping tot 9 uur. Als je dan niet uitgeshopt geraakt, weet ik het ook niet.
7: Nu bij Aldi, een promo met pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
8: Solde bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken.

0: Bij Jumbo zijn het altijd lage prijzen. En deze week nog lager. Met nu 2 kilo Jumbo Zeeuwse mosselen. 1 kilo plus 1 gratis. Dat is de ja van Jumbo.
1: Q-Foute Radio. Het nieuws van 5 uur.
2: Goedemiddag. In Wetteren laat het buitenzwembad De Warande vanaf maandag alleen nog bezoekers uit Oost-Vlaanderen toe. De beslissing komt er nadat een jongetje van 5 afgelopen maandag daar bijna verdronk. Er worden nu ook meer stewards ingezet en de lokale politie zal ook permanent aanwezig zijn. Daarnaast komt er ook een limiet op het aantal zwemmers in de voor- en namiddag. Op die manier wil de gemeente de drukte beter spreiden en dus nieuwe drama's voorkomen. In Brussel zijn de slachtoffers van de brand in het Oxygebouw herdacht. Bij die brand afgelopen dinsdag vielen 6 doden. De herdenking was een initiatief van de vakbonden. Ook arbeiders die op het moment van de brand aanwezig waren in het gebouw en op tijd werden geëvacueerd, waren erbij. Het was een sober en sereen moment. Je hoort Bert Engelaar van de Socialistische Vakbond.
3: Iedereen doet dat in zijn eigen sereniteit en dat vind ik wel een mooie zaak. Ik vind dat moeten we niet verder opkloppen. We moeten hier ook direct geen schuldigen beginnen zoeken. Dat was zeker niet de bedoeling van vandaag. Hier is het een hart onder de riem steken. Kijken wat er nog kan gebeuren. Zijn nog 2 mensen aan het vechten voor hun leven. Laat ons hopen dat die mensen het binnenkort goed kunnen stellen.
2: Het onderzoek naar de oorzaak van de brand loopt volop. En in Frankrijk is de Autoroute du Soleil tussen Parijs en Lyon weer open. Een stuk van de snelweg was sinds zondag afgesloten door de zware bosbranden in Fontainebleau dichtbij Parijs. Volgens de brandweer is er geen risico meer dat de branden heropflakkeren. Op sommige plaatsen zal je wel maar 90 km per uur mogen rijden. De heropening komt net op tijd. Dit weekend wordt een van de drukste van de zomervakantie op de snelwegen. Het Franse gerecht probeert intussen te achterhalen wie achter die grote bosbrand in Fontainebleau zit. Een man van 46 die dinsdag werd aangehouden is weer vrijgelaten omdat er te weinig bewijs is tegen hem. Er zijn in totaal 4 mensen officieel aangeklaagd. 2 arbeiders zijn vrij onder voorwaarden. De 2 jonge mannen van 18 zitten in de cel. Bij de brand werd al 2000 hectare natuur verwoest. Amerikaans president Trump wil met zijn toespraak over gestolen verkiezingsdata de aankomende verkiezingen beïnvloeden. Dat zeggen experts. Het gaat dan over de parlementsverkiezingen in november. Volgens Amerika-kenner Peter van Aalst vreest Trump dat zijn partij daarin niet goed zal scoren, dus grijpt hij in.
4: Maatregelen die vooral zijn partij ten goede zou komen, hij wil het mensen moeilijker maken om naar de stembus te gaan. En vooral dat zij angst hebben om dan te gaan stemmen. Meer algemeen denk ik dat hij vooral een soort van twijfel wil zaaien rond die verkiezing. Als hij verliest, dan ligt dat niet aan hem of aan zijn beleid, maar dan ligt dat aan het kiessysteem dat niet voldoet.
2: In de documenten die Trump vrijgaf zijn trouwens geen concrete bewijzen van Chinese inmenging in de Amerikaanse verkiezingen. Deze namiddag droog met opklaringen. In het zuidoosten kans op buien met mogelijk onweer, maxima tot 28 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken. Hier en daar kans op een bui en tot 26 graden. Zondag wat frisser tot 23 graden.

0: Radio. Q Music.
1: Get on the floor.

0: go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%. Zoals vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter en keramisch parket aan €19,99.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Haal vandaag nog jouw vloer in huis.

0: altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
1: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
2: Wow, de grootste schommel van de wereld.
3: En een avonturenparcours.
1: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
4: Bellewaerde!
1: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
5: Even tijd voor jezelf? Laat je inspireren door het magazine Margriet. Dompel je onder in persoonlijke verhalen. Laat je raken door herkenbare columns. En lees alles over gelukkig en gezond ouder worden. Met Margriet wordt het leven nog leuker. Want je beste tijd is nu. Haal Margriet nu in de winkel voor maar €3,99.
6: Deze week kom je bij Spar voor...
7: Amai, 2 plus 1 gratis op bessen en frambozen.
6: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
7: Vitamintjes bij het ontbijt. Zo begin ik graag aan mijn dag.
6: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
5: Ontdek het magazine Margriet. Nu in de winkel voor maar €3,99.
8: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 15% korting op kersen en 6 boter sandwiches voor maar €1,99. Lidl, dat kan tellen.

0: Foute Radio. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedenavond. Bij het buitenzwembad De Warande in Wetteren is de lokale politie vanaf volgende week permanent aanwezig. De gemeente zet er ook meer stewards in. Die beslissing komt er nadat een jongetje van 5 afgelopen maandag daar bijna verdronk. Er zijn vanaf maandag ook alleen nog maar bezoekers welkom die in de provincie Oost-Vlaanderen wonen. Daarnaast komt er ook een limiet op het aantal zwemmers in de voor- en namiddag. Op die manier wil de gemeente de drukte beter spreiden en dus ook nieuwe drama's voorkomen. In Brussel zijn de slachtoffers van de brand in het Oxygebouw herdacht. Bij die brand afgelopen dinsdag vielen 6 doden. De herdenking was een initiatief van de vakbonden. Ook arbeiders die op het moment van de brand aanwezig waren in het gebouw en op tijd werden geëvacueerd, waren erbij. Het was een sober en sereen moment. Je hoort Bert Engelaar van de Socialistische Vakbond.
2: Iedereen doet dat in zijn eigen sereniteit en dat vind ik wel een mooie zaak. Ik vind, dat moeten we niet verder opkloppen. We moeten hier ook direct geen schuldigen beginnen zoeken. Dat was zeker niet de bedoeling van vandaag. Hier is het een hart onder de riem steken. Kijken wat er nog kan gebeuren. Zijn nog 2 mensen aan het vechten voor hun leven? Laat ons hopen dat die mensen het binnenkort goed kunnen stellen.
1: Het onderzoek naar de oorzaak van de brand loopt volop. In het zuidoosten van China zijn zeker 8 doden gevallen bij een aardbeving. Dat melden Chinese media. Er zijn nog zeker 34 mensen vermist. Zo'n 800 reddingswerkers zijn ter plaatse. De Chinese president Xi Jinping vraagt intussen uitgebreid onderzoek. Ook voor de kust van Mexico was er een zware aardbeving. Die had een kracht van 7,4. Er is ook een tsunami-alarm uitgestuurd. Over slachtoffers en schade is nog niets duidelijk. De aardbeving was te voelen tot in Guatemala. In Zaragoza, in het noordoosten van Spanje, is al meer dan 12.000 hectare natuur verwoest na de zware bosbranden. En meer dan 1.100 mensen zijn geëvacueerd, dat melden de lokale autoriteiten. Meer dan 400 brandweerlieden proberen de brand te blussen, ook met blusvliegtuigen. Maar het verloopt allemaal moeizaam door de felle wind en de hoge temperaturen. En koers, de Zwitser Mauro Schmidt heeft de 13e rit in de Ronde van Frankrijk gewonnen. Hij haalde het in een sprint met 2 van de Colombiaan Harald Tejada. De Brit Tom Pidcock werd 3e, Maxime van Gils werd knap 4e. De Sloveen Tadej Pogacar blijft leider in het klassement. Vanavond en vannacht opklaringen, minima straks rond 17 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken, hier en daar kans op een bui bij maxima tot 26 graden. Zondag wat frisser tot 23 graden dan.

0: 2, 3, 4.
1: Wat was dat?
2: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je My Delhaize-app of op delhaize.be en krijg van 16 tot en met 19 juli 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
1: Flashy.
2: Voorwaarden op delhaize.be/superplus. Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
3: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
4: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot 150 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
5: Van 18 tot 20 juli krijg je bij Brico Brico City
6: en Brico Planet
5: bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
6: 20% korting op alles.
5: En zelfs 25% voor B-plus-leden.
6: Want zelfgemaakt
5: is slim bespaard.
6: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
7: Solde bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
8: Q Fout Radio. Proud to be Fout.

0: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. -55% op trostomaten.
1: -55% op tomaten. Perfect, die gaan recht in mijn zomerslaatje.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om buiten dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
3: Are you ready?
4: Dit is Q Foute Radio.
3: Q Music.

0: Foute Radio. Het nieuws van 7 uur.
1: Goedenavond. Dementie-experten in ons land zijn blij met de nieuwe richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie over dementie. Het gaat dan onder meer over gezonde voeding, voldoende lichaamsbeweging en genoeg sociaal contact. Daarmee zou zo'n 45% van alle dementiegevallen voorkomen of uitgesteld kunnen worden. Je hoort professor neurologie Sebastiaan Engelborgs.
2: U volgt die best allemaal zoveel mogelijk op, maar lichaamsbeweging is wel een van de levensstijlaanpassingen met het grootste effect, zo lijkt het, op het dementierisico. Zeker als ook iemand natuurlijk een overgewicht heeft, een te hoog cholesterol heeft. Mensen moeten dit oppikken, liefst. En zeker vanaf middelbare leeftijd is dat zeer zinvol.
1: En ook onze gezondheidszorg moet ook meer inzetten op preventie. In het zuidoosten van China zijn zeker 8 doden gevallen bij een aardbeving, dat meldde Chinese media. Er zijn ook nog zeker 34 mensen vermist. Zo'n 800 reddingswerkers zijn ter plaatse. Ook voor de kust van Mexico was er een zware aardbeving, die had een kracht van 7,4. Er is ook een tsunami-alarm uitgestuurd. Over slachtoffers en schade is nog niets duidelijk. De aardbeving was te voelen tot in Guatemala. In Zaragoza, in het noordoosten van Spanje, is al meer dan 12.000 hectare natuur verwoest na de zware bosbranden en meer dan 1.100 mensen zijn geëvacueerd. Dat melden de lokale autoriteiten. Meer dan 400 brandweerlieden proberen de brand te blussen, ook met blusvliegtuigen, maar het verloopt moeizaam door de felle wind en de hoge temperaturen. Het hoofdpodium van Tomorrowland is nu beter beschermd tegen brand, dat zegt de organisatie. Het podium is 43 meter hoog en de opbouw duurde 54 dagen. Journaliste Demi van der Ede is ter plaatse.
3: Daar hebben ze toch wel voor gezorgd en hun lessen getrokken uit die brand van vorig jaar door een brandwerende coating op het hele podium aan te brengen. Normaal gezien wordt dat laagje enkel aangebracht op delen waar vuurwerk wordt afgestoken, waar vlammenwerpers staan. Nu is dat doorgetrokken tot de uiteindes waar bijvoorbeeld ook een toog is en waar je drank kan bestellen.
1: Tomorrowland is vandaag begonnen en duurt nog tot en met zondag. De Zwitser Mauro Schmidt heeft de 13e rit in de Ronde van Frankrijk gewonnen. Hij haalt het in een sprint met 2 van de Colombiaan Harold Tejada. De Brit Tom Pidcock werd 3e, Maxime van Geels werd knap 4e.
4: Een beetje dubbel, hè. Eerst zijn we wel blij dat ik achter mijn been heb teruggevonden na een moeilijke eerste 10 dagen. En zijn dat ik aan het miste kans in de Tour winnen is nooit makkelijk in. Net als vandaag wel de kans voor was.
1: De Sloveen Tadej Pogacar blijft leider in het klassement. Vanavond en vannacht opklaringen, minima straks rond 17 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken. Hier en daar kans op een bui bij maxima tot 26 graden. Zondag wat frisser tot 23 graden dan.

0: Yes.
1: Bombi.
2: Vandaag
1: is Gamma open tot 8 uur 's avonds.
2: En het is nog nee tegen BTW.
1: Weten we.
2: Maar niet voor iedereen, hè.
1: Weten we.
2: Alleen voor mensen met een Gamma Pluskaart.
1: Weten we.
2: Waar gaan we dus naartoe vandaag?
3: Naar Gamma.
2: En wat mogen we niet vergeten? Ons kortingskaart van 5%.
1: Weten we.
4: Gamma. Vandaag is Gamma open tot 20 uur. En tot zondag is het voor alle Gamma Pluskaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
6: Joehoe! De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
7: Fantasialand. Waar elke dag start met een fantastisch avontuur.
8: Wat was dat?
9: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je My De Leize app of op delijze.be en krijg van 16 tot en met 19 juli 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
8: Flashy.
9: Voorwaarden op delijze.be/superplus. De Leize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste De Leize winkels gewoon open.
10: Het zijn solden bij Maas Mechelen Village met kortingen tot 70%. En dit weekend late night shopping tot 9 uur. Als je dan niet uitgeshopt geraakt, weet ik het ook niet.
11: Q. Foute Radio. Proud to be Foute.
12: Q Music.

0: Kruidvat gaat deze zomer voor vitamini-prijsjes. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar... Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Attention luisteraars, het vocabulaire van VTM Go wordt vanaf 20 juli drastiquement uitgebreid. Dus hier alvast een paar eerste woordjes. Chasse-patat, dat is tombone die plat op zijn buik in het zwembad valt. Bidon collé, dat is Ruben van Gucht die zijn fles wijn niet meer wil afgeven. Congé payé, dat zijn wij die...
2: Mark, wat heeft dat met koers te maken, jong?
1: Koers? Hoe koers?
2: Ah wel, congé payé. Vanaf 20 juli dagelijks live op VTM Go.
3: VTM, kleurt je dag.
4: Dit is Q. Foute Radio. Q Music is proud.

0: nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond. Voetbalclub Antwerp heeft een nieuwe eigenaar, ex-Anderlecht-voorzitter Wouter van den Houten. Hij bereikte na maandenlang onderhandelen een voorlopig akkoord met Paul Gijsens. Die moest de club verkopen uit geldnood. In de groep rond Van den Houten zitten heel wat Vlaamse ondernemers, onder wie ook ex-Antwerp-speler Toby Alderweireld. Van den Houten moet nu snel met een toekomstplan komen voor de club, want over 3 weken begint het nieuwe seizoen en Antwerp heeft nog geen nieuwe trainers. De komende dagen wordt die deal nog verder afgewerkt. De raadkamer in Kortrijk heeft 16 verdachten in verschillende zaken vrijgelaten, onder wie een verdachte van verkrachting. Ze geraakte niet op tijd op de rechtbank door problemen met het gevangenenvervoer. Zo stonden er busjes in pannen en was er niet genoeg personeel. En dat is zowel voor slachtoffers als voor daders onmenselijk, zegt een van hun advocaten, Chris Vinke.
2: Maar het is gewoon de taak van de overheid om ervoor te zorgen dat er voldoende middelen zijn en dat iedereen op zijn proces geraakt en opvallend is. Vroeger lukte dat wel altijd, maar dat was anders georganiseerd. Nu niet meer en op de duur vinden we dat vervelend, maar we nemen het er maar bij. Op dat vlak is justitie echt ziek aan het worden.
1: Elke dag raken in ons land 10 gedetineerden niet op de rechtbank. Die 16 verdachten zijn wel nog niet echt vrij, het parket ging in beroep. De overheid neemt nog extra droogtemaatregelen, nu voor de pleziervaart. Vanaf dinsdag mogen plezierboten op kleinere waterwegen niet meer door de sluizen varen, ook niet in groep. Dat mag voorlopig alleen nog op zon- en feestdagen. Vanavond en vannacht opklaringen, minima straks rond 17 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken. Hier en daar kans op een bui bij maxima tot 26 graden. Zondag wat frisser tot 23 graden dan.

0: Foute Radio. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond. Voetbalclub Antwerp heeft een nieuwe eigenaar, ex-Anderlecht-voorzitter Wouter van den Houten. Hij bereikte na maandenlang onderhandelen een voorlopig akkoord met Paul Gijsens. Die moest de club verkopen uit geldnood. In de groep rond van den Houten zitten heel wat Antwerpse ondernemers, onder wie ook ex-Antwerp-speler Toby Alderweireld. Je hoort voetbaljournalist Janko Beekman.
2: Het is heel straf, hè, omdat Wouter van den Houten toch een grote naam is in het voetbal, die in een niet zo heel ver verleden nog aan de slag was bij Anderlecht als voorzitter daar en ook aandeelhouder. En wat het helemaal straf maakte, is dat die betrokkenheid van den Houten bij deze overname toch echt maandenlang geheim hebben kunnen houden. Wat ook zeer belangrijk was voor het slagen van deze deal.
1: Paul Gijsens reageerde in een open brief op de overname. Hij bedankte alle Antwerp-supporters voor hun steun. Van den Houten moet snel met een toekomstplan komen, want over zo'n 3 weken begint het nieuwe seizoen en Antwerp zit nog altijd zonder trainer. In de regio rond Parijs zijn tijdens de hittegolf eind vorige maand meer dan dubbel zoveel mensen gestorven als bij normale temperaturen, dat zegt de Franse Volksgezondheid. Het ging om 1565 extra sterfgevallen, vooral ouderen. Voor heel Frankrijk gaat het om een stijging van 30%, maar wellicht ligt het cijfer nog hoger. Ook in ons land waren er meer sterfgevallen, zo'n 2000 meer dan normaal. Het gaat om de dodelijkste hittegolf van de eeuw. Pakistan bekijkt of het nog wel wil bemiddelen in de oorlog tussen Iran en de VS. Pakistan bemiddelde een voorlopig bestand tussen beide landen, maar daar lijkt na nieuwe aanvallen langs beide kanten niet veel van over te blijven. Pakistan vreest dat het betrokken raakt in de oorlog, nadat Houthi-rebellen die Iran steunen verschillende raketten hebben afgevuurd op Saudi-Arabië. Daarmee heeft Pakistan een defensieakkoord waarin staat dat ze elkaar moeten verdedigen bij aanvallen. Vanavond en vannacht opklaringen, minima straks rond 17 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken. Hier en daar kans op een bui bij maximaal tot 26 graden. Zondag wat frisser tot 23 graden dan.

0: Het nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond. De gemeente Braschaat sluit tijdelijk de kinderboerderij waar vorige week vermoedelijk een uitbraak was van de stekbacterie. 5 kinderen werden ziek na een bezoek aan de boerderij. 2 van hen lagen zelfs een tijd in coma. Volgens een onderzoek van het departement Zorg raakten ze waarschijnlijk op de boerderij besmet. De kinderboerderij moet dicht zolang het onderzoek loopt. De topministers van de federale regering zitten nog altijd samen over een hele reeks dossiers. Het is de laatste keer voor het zomerreces dat ze samen zitten. Het kan nog uren duren, want er zitten een aantal knelpuntdossiers bij. Politiek journalist Karel Latré.
2: Het allerbelangrijkste, en het heeft nog een vreselijk woord ook, dat heet de annualisering van de arbeidstijd. Dat gaat over onze werkweek, 38 uren doorgaans. Wel, de regering werkt aan een regeling om wat helemaal anders te doen, zodat je bijvoorbeeld een paar weken misschien naar 46 uren gaat, om dan andere weken maar 30 uren te gaan werken. Altijd op vraag van de werknemer.
1: Vooruit wil dat koppelen aan een koopkrachtpremie, omdat ze vrezen dat mensen die vaak overuren doen en daar goed voor betaald worden, geld zullen inleveren. Voetbalclub Antwerp heeft een nieuwe eigenaar, ex-Anderlecht-voorzitter Wouter van den Houten. Hij bereikte na maandenlang onderhandelen een voorlopig akkoord met Paul Gijsens. Die moest de club verkopen uit geldnood. In de groep rond van den Houten zitten heel wat Antwerpse ondernemers, onder wie ook ex-Antwerp-speler Toby Alderweireld. Je hoort voetbaljournalist Janko Beekman.
3: Het is heel straf, omdat Wouter van den Houten toch een grote naam is in het voetbal, die in een niet zo heel ver verleden nog aan de slag was bij Anderlecht als voorzitter daar en ook aandeelhouder. En wat helemaal straf maakt, is dat die betrokkenheid van den Houten bij deze overname toch echt maandenlang geheim hebben kunnen houden. Wat ook zeer belangrijk was voor het slagen van deze deal.
1: In het zuidwesten van Noorwegen zijn meer dan 100 huizen verwoest door een grote brand. Meer dan 100 brandweerlieden proberen dat vuur te bestrijden met 6 blushelikopters. Maar het verloopt moeilijk, want door de wind verspreiden de vlammen zich snel. Honderden mensen werden uit voorzorg geëvacueerd. 1 brandweerman raakte licht gewond. Er zijn voorlopig geen meldingen van vermisten of andere gewonden. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. En de Gentse feesten starten in Mineur. De stad keurde het podium van Polé Polé aan de gras- en korenlei vlak voor de start af. Volgens veiligheidsdiensten is het podium te zwaar en dus niet veilig. Voorlopig mag het podium niet gebruikt worden en kan het feest nog niet beginnen. Er wordt nu volop gewerkt om het podium aan te passen. Wanneer het klaar zou zijn, is niet duidelijk. Later deze week staat Average Rob daar op de affiche. Vannacht opklaringen bij minima rond 17 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken. En hier en daar kans op een bui bij maximaal tot 26 graden. Zondag wat frisser tot 23 graden dan.

0: Foute Radio. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. De Vlaamse regering heeft een akkoord bereikt over de subsidies van de regionale luchthavens. Dat meldt Vlaams minister-president Matthias Diependalen. Vlaanderen telt er 3 in Antwerpen, Oostende en Kortrijk. Er was al langer oneenigheid over die subsidies. N-VA wilde er niet te hard aan raken. Vooruit wilden ze het fors naar omlaag. Of die luchthavens nu minder geld krijgen, is nog niet duidelijk. Je hoort minister-president Matthias Diependalen.
2: Dat is eentje waar we al een tijdje over gedebatteerd hebben. Daar hebben we vandaag elkaar kunnen in vinden. Dus daar is een akkoord over. Ook rond ouderenzorg, wat heel belangrijk is. Ook rond het huis van het kind. We hebben ook verdere stappen gezet in het vergunningenbeleid. Ik weet dat we werken rond vereenvoudiging van regels. Ook daar zijn opnieuw stappen ingezet.
1: Het was de laatste Vlaamse ministerraad voor de zomervakantie. Op federaal niveau zitten de topministers nog altijd samen. De gemeente Braschaat sluit tijdelijk de kinderboerderij waar vorige week vermoedelijk een uitbraak was van de stekbacterie. 5 kinderen werden ziek na een bezoek aan de boerderij. 2 van hen lagen zelfs een tijd in coma. Volgens een onderzoek van het departement zorg raakten ze waarschijnlijk op de boerderij besmet via dieren daar of hun mest. De kinderboerderij moet dicht zolang het onderzoek loopt. In het zuidwesten van Noorwegen zijn meer dan 100 huizen verwoest door een grote brand. De brandweer krijgt het vuur moeilijk onder controle, want door de wind verspreidt het zich snel. Honderden mensen werden uit voorzorg geëvacueerd. 1 brandweerman raakte licht gewond. Er zijn voorlopig geen meldingen van vermisten of andere gewonden. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. Vannacht opklaringen bij minima rond 17 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken. Hier en daar kans op een bui bij maxima tot 26 graden. Zondag wat frisser, nog 23 graden dan.

0: Leuven Radio. Het nieuws van middernacht.
1: Goedenacht. De Vlaamse regering heeft een akkoord bereikt over de subsidies van de regionale luchthavens. Vlaanderen telt er 3 in Antwerpen, Oostende en Kortrijk. Er was al langer oneenigheid over die subsidies. N-VA wilde er niet te hard aan raken. Vooruit wilden ze het fors naar omlaag. Of ze nu minder geld krijgen en hoeveel minder, is nog niet duidelijk. Je hoort minister-president Matthias Diependalen.
2: Dat is eentje waar we al een tijdje over gedebatteerd hebben. Daar hebben we vandaag elkaar kunnen in vinden. Dus daar is een akkoord over. Ook rond ouderenzorg, wat heel belangrijk is. Ook rond het huis van het kind. We hebben ook verdere stappen gezet in het vergunningenbeleid. Ik weet dat we werken rond vereenvoudiging van regels. Ook daar zijn opnieuw stappen ingezet.
1: Het was de laatste Vlaamse ministerraad voor de zomervakantie. Op federaal niveau zitten de topministers nog altijd samen. In Beringen in Limburg is de brandweer nog aan het nablussen nadat er een natuurbrand was uitgebroken. Dat meldt de stad zelf. De brandweer moest 11 tankwagens inzetten om de brand te blussen. Zo'n 5000 vierkante meter natuurgebied is er afgebrand. Het is nog altijd niet zeker of de finale van het WK voetbal tussen Spanje en Argentinië zondag in New York kan plaatsvinden. Want door bosbranden in Canada hangt er een grote rookwolk boven de stad. Ook de luchtkwaliteit in Chicago en Detroit is extreem slecht. Inwoners moeten hun ramen en deuren dicht houden of mondmasker dragen. Het is niet duidelijk wat er met de WK-finale gebeurt als de luchtkwaliteit tegen zondag niet beter is. Vannacht opklaringen bij minima rond 17 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken. Hier en daar kans op een bui bij maxima tot 26 graden.